0: Okay, approach to National Mandarin 3947, Palavero 240, information Zulu.
1: Mandarin 3947, Tokyo approach, runway 16 left, Davia Ruta, Golf arrival. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach.
0: Expect 16 left, Iris Yankee, 16 left, as you approach. So, start November, Mandarin 3947.
1: Mandarin 3904, rear via Ruta, golf arrival.
0: Ruta, golf arrival, Mandarin 3904.
1: Japan Air 740, descend 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-